0: hebben we al sinds een paar weken in de show over Mono met Lock Up, Big FM, Rob Green. We hebben zo veel geile songs nog in de show. Adam 10, samen met Raphael, Beat Goes On. Maar dat hier is live op de Crystal Garden Stage uit het laatste jaar. Im Sommer in België im jaar 25. Gabs en Vintage Cultures Remix van Frank Ocean, Big FM, Rob Green, Tomorrowland aan diesem Samstagabend. One World Radio.
1: Played live at the Crystal Garden. This is Vintage Culture.